0: Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in Jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
1: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat

trouwde voor zijn goed fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5. DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
5: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninove omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt, gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feel Festival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag. 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5 107.1 107.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-330218. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Puls FM.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
4: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
3: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
4: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
3: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
4: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizegalmaarde.be.
3: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: In het Midden-Oosten hebben de VS en Iran elkaar opnieuw aangevallen, voor de 11e nacht op rij. Het Amerikaanse leger voerde onder meer aanvallen uit op verschillende Iraanse legerdepots en militaire operatiecentra. Volgens Amerika gaat het om vergeldingsaanvallen, omdat Iran schepen in de straat van Hormuz bombardeert. Afgelopen nacht werden opnieuw twee olietankers geraakt door raketten. In de Provence, in het zuidoosten van Frankrijk, is al meer dan 1700 hectare natuur verwoest door een zware natuurbrand. Het vuur breidt zich ook snel uit. Zeker 400 mensen werden al geëvacueerd. Zo'n 2300 andere gezinnen zitten zonder stroom. 6 mensen, waaronder 4 brandweerlieden, ademden ook te veel rook in. En in Brussel, in het Jubelpark, is gisteravond onze nationale feestdag afgesloten. Op de Belgian Party waren er optredens van heel wat Belgische artiesten en de sfeer zat goed.
4: Hier is een geweldige sfeer, echt ambiance, ja. En heel goede artiesten, hè. De Natalia, Maxim, echt geweldig, Billie King.
5: Wat je hier nu ziet, is echt gewoon het beste wat je kunt zien. Samen de beste Belgische muziek, samen vuurwerk met drone, dat is gewoon het beste wat België kan.
3: En nu is het weer wachten tot volgend jaar natuurlijk. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. En vanaf vrijdag zonniger en warmer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros. Ochtendshow.
6: Goedemorgen, schat. Kopje koffie?
7: Ontwaken met Piet Vermeijer in de Ochtendshow. Hoe zalig kan dit zijn?

Zeer goedemorgen op deze woensdag 22 juli, de dag na de nationale feestdag. En misschien al voor vele mensen een verlofperiode. En dan kan je me gewoon maar genieten van de dingen die komen. Of wat je hebt gepland vandaag. We openden vandaag met Willy Sommers. En Hek zijn is voorgoed voorbij. Dit is Sven Versteeg. Alles samen gedaan. Tot 9 uur alweer de ochtendshow hier op Radio Bras FM.

0: willen bellen over alles en om niets. Om jou te kunnen zeggen, bedankt mijn grote vriend.
1: Een perfect nummer.
0: Ik zal je missen.
1: Om, natuurlijk, te ontwaken.
0: Waar ik ook ga.
1: Want buiten is het grauw, grijs.
0: Dankbaar
1: gemaakt. Dus wel redelijk veel bewolking.
0: We hebben alles samen gedaan.
1: En uiteraard kan er vandaag hier en daar wat lichte neerslag vallen. Die is
0: samen gedaan.
1: Zeker welkom bij de landbouwers. Die smeken al enkele weken om
0: gedaan.
1: Een beetje water voor hun planten en oogst toch een beetje te redden. Dit is Phil Collins. In the air tonight. Vanavond in de lucht. Heb ik nog niet gedaan. Lucht is niet mijn ding, dus geen vliegtuigen voor mij. Goedemorgen, en als u pas afstemt, dit is de ochtendshow hier op Radio Pras.

zeer perfecte nummer, deze Phil Collins. Als je nog even in de bed blijft liggen, om even op het gsm-toestel te kijken en berichten controleren, e-mails checken. Ook is het nieuws overlopen, want dat is toch voor vele mensen belangrijk als ze opstaan. Hè? En misschien zijn er al mensen bij die toe zijn aan een tas koffie of een tas thee. En misschien ook vele mensen die 's morgens het eerste wat ze doen is een glas water drinken. Van water word je sterk, zeggen ze altijd. En water zou moeten sterk zijn. Er kunnen boten opvaren zonder te zinken. Dit is Bryan Adams.

tijdens het verlengde weekend van 21 juli telde de kust zo'n 950.000 overnachtingen tegenover 700.000 vorig jaar. Dat meldde het provinciaal toerismebedrijf Westtour. De vergelijking is niet helemaal eerlijk. Dit jaar viel de nationale feestdag op een dinsdag, waardoor veel mensen ook de maandag vrij afnamen en het extra lange weekend 4 dagen telde in plaats van 3. Maar ja, ondanks dat beleefde de kust een gezellig, druk weekend, lang weekend, met bijna toch 1 miljoen overnachtingen. En dit is Maggie McNeil, zei wij logisch, terug naar de kust. Tot aan het reclameblok.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
3: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
4: ProsFM Radio Pros. ProsFM.
3: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

was Cat Stevens en Morning Has Broken. Marijn de Valk, 75, neemt afscheid van Balthazar Boma. Eigenlijk heeft die rol mijn solo-carrière verknoeid, zegt hij. Met kijkcijfers die vlot richting het 500.000 gaan, zijn nu de herhalingen van FC De Kampioenen ook deze zomer weer een succes. Meerdere acteurs hebben door de jaren heen de kampioenenhekte weten te verzilveren met de tal van creatieve zijprojecten. Al lijkt Marijn de Valk nu genoeg te hebben van Balthazar Boma. Ik stop met alle acte présences en de shows rond Boma, onthult hij in de media. Tom en water. En dit is Marijn de Valk zelf.

al stopt hij met de actiepresences van Boma. Balthazar Boma eigenlijk. Dan zal hij toch steeds altijd worden aangesproken door ja, de grappige jeugd of grappige oudere mensen. Als, hey, dag meneer Balthazar Boma. Want hij was toch een van de bekendste figuren uit FC De Kampioenen. Dat kunnen we niet ontkennen. Dit is The Coward of the Country. Kenny Rogers.

heart of the country. Prinses Delphine, 58, gaat op de nationale feestdag in een flashy roze gekleed. Langs achter is haar jurk opvallend kort, maar nog niet kort genoeg zelfs, volgens haar. Delphine spreekt tegen dat ze de aandacht wil trekken of koning Philip en koningin Mathilde wil overschaduwen. Ja, ze spreekt er tegen, maar het oog wil ook wat zeggen, ze altijd. Hè. Dit is dus Octopus.

van Delphine. De koningin zou zich ook zo kunnen kleden. Maar dat wordt in haar positie natuurlijk niet van haar verwachten. Zegt ze zelf. Hè. Ik denk dat de ogen van de regeringsleiders nogal zullen gericht zijn. Mocht onze koningin met zo'n kleed ten voorschijn komen op een défilé. Dit is Christina Aguilera. En Beautiful. Goedemorgen.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten.

0: De duizend terrassen in Rome zullen nu allemaal wel bezet zijn tijdens deze vakantieperiode.
1: Miljoenen toeristen in het zuiden.
0: Daar bestaat natuurlijk geen twijfel over, maar voor Barkel zal het deze periode geen Rome worden. Het zal eigenlijk een beetje campagne voeren zijn, zo kun je het gaan noemen, voor zijn selectie aan zomerhit 2026. Iets waar natuurlijk elke Vlaamse zanger zal mee bezig zijn. De zomerhit trofee is eigenlijk een mooi overwinningstuk.

0: Om het nog eens over de zomerhit te hebben, Mama Sjasje was de winnaar in 1997 met Als de dag van toen. En de eerste winnaar van de zomerhit was in 1973. Toen was het ook de eerste keer dat deze zomerhit werd uitgereikt. En die ging naar Wiltura met Verboden Dromen. En nu is het eigenlijk een enorme grote serieuze wedstrijd geworden die al enkele jaren doorgaat aan de Belgische kust.
1: Hij wil doodgaan.
0: En steeds natuurlijk veel voltrekt. Zanger Mike Anthony, 57, is vader geworden van het 8e kindje. Dus ja, de zanger en zijn vrouw Nadia Ferreira's hebben een dochtertje gekregen. En op Instagram deelden ze dat hun tweede kindje samen met Milan. Ze hebben het Mila genoemd. Dus ja, en voor Anthony is het al de 8e keer dat hij vader wordt.

Dus Mark Anthony zal zeker al weten hoe hij een pampertje moet verversen. Als je al voor de 8e keer vader bent. Nog eens even aanhalen wat het belang is van lid worden bij Radio Pros. Vanaf aanstaande zondag maken we onze leden tijdens de live programma's kans op een gratis toegangskaart voor de spaghettiavond. Tijdens een willekeurig live programma wordt er een naam uit onze ledenlijst getrokken. En hoor je jouw naam op de radio, dan ben je meteen naar de live DJ op 070-22-2250. Doe je dat op tijd, dan ligt jouw gratis kaart voor je klaar aan de kassa van de spaghettiavond. Indien je niet belt, dan vervalt jouw kans en zal een ander lid kans maken. Dus op zaterdag 5 september kun je op vertoon van je heldige proslidkaart aan de kassa genieten van een gratis heerlijke spaghetti. Uiteraard, je hoeft aan de kassa wel uw lidkaart te tonen, dat we zeker zijn dat jij jouw prijs eigenlijk, de gratis spaghettikaart, komt te ophalen. Dus mis onze live-uitzendingen niet, want misschien ben jij wel de volgende gelukkige winnaar. Een veel succes en graag tot op de spaghettiavond. Ja, belofte maakt schuld, hè. Wie lid wordt bij Radio Pros, wordt er wel eens voor beloond. En dat gaan we nu ook doen. En als je nog geen lid bent en je wordt nu lid, dan kom je zeker ook nog op de lijst terecht. Daar zorgt ons Heidi voor. Tot de wissel Love Affair.

0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen 25 euro inkom, niet-leden 29 euro. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon 15 euro. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts 20 euro en steunend erelid voor 50 euro per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
6: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninove omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feel Festival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Pros FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Vicky Leandros met Grieks bloed in de aderen creëerde ze deze mooie après-trois. Welkom in het tweede deel van de ochtendshow op deze woensdag, de 22e juli. En dit is Nana Mouskouri, La Paloma, die ook nog in een andere versie is uitgebracht, hè? Zoals Mireille Mathieu. Quoi?

Het lijkt hier wel een Grieks onderonsje. Een sporadisch gekomen. Niet dat ik er echt voor gekozen heb. Gewoon lukraak. Dat gaan we draaien vandaag. En ja. Nana Mascouri. Ook eveneens van Griekse afkomst. Net als Vicky Leandros. En onze volgende artiest is geboren in Athene. Had Grieks bloed. Dus zij was ook eigenlijk wel een Griekse zanger. En is op 25 januari 2015 overleden in Griekenland. En daar heb ik het natuurlijk over deze Demis Roussos. Schöne Mädchen aus Arcadia. Goedemorgen.

Margriet Hermans. Dit jaar natuurlijk veelzijdig in het nieuws gekomen, maar op een heel, heel minder goede manier. Hè. Want ze heeft afscheid genomen van het podium, van haar publiek en ook van het leven na een vaststelling van een zeer agressieve kanker. Maar haar muziek zal ons nog jaren bijblijven. Zoals deze van Leopold 3 eigenlijk. En vrij zijn. Goedemorgen, dit is nog steeds de ochtendshow. Tot een uur of negen en daarna is het Johnny Johnson.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna, die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

Luister volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina.

om en bij half negen is toch tijd dat iedereen al is ontwaken en opgestaan. En dan mag het al ietsje meer zijn met deze Electric Light Orchestra en Hold On Tight. Dit zijn de Honeycups. Have I the Rich?

nog tot zondag vanmiddag eigenlijk. Hè. Zondag vanmiddag wordt de nieuwe voorgesteld. Christophe, ik geloof nog in mijn dromen. Maar het zal zeker wel een succesje worden. Al is het misschien geen zomerhit, maar...

Flaming en Meteor. Niets nodig. Is helemaal niks nodig. Voilà, dat weten we ook alweer. Dit is José Sepp. Laat maar. Trouwens, is deze dit jaar nog komen optreden op een van de podiums van Radio Pras. Van de Girls on Stage.

Jason Mars, I'm Yours. Zo'n 20-tal minuutjes voor de wissel van het programma. Voor straks Johnny Johnson. En dat natuurlijk op deze grijze woensdagmorgen 22 juli. Nog eentje en we zijn terug toe aan het reclameblok. Dat gaan we doen met Donna Summer.

0: broodje boulet. Heb jij ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. Opgelet, zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de Jaarmarkt Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Radio Pros en optredens van Marco en een special guest.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans, professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM. Radio ProsFM.
4: Goedemorgen.
6: Piet Vermeijer. Op jouw favoriete radio.

Back on the Chain Gang, The Pretenders. Ik heb nog een drietal platen klaarstaan wat deze aflevering betreft van de ochtendshow. En de volgende is deze van Critty Polity. En Absolute. Zoals je weet, na 9 uur is het collega Johnny Johnson. Dat al op maandag en woensdagmorgen.

Beste vrienden, op deze tonen neem ik afscheid van jullie. Het was Bon Jovi, Living on a Prayer. Graag tot morgen vroeg, nieuwe aflevering van de ochtendshow. En straks natuurlijk veel plezier met Johnny Johnson.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Vanaf juni volgend jaar mag je overal in Vlaanderen zwemmen, tenzij het anders wordt aangegeven. Dat heeft bevoegd minister Joop Roens beslist. Nu is het net verboden om te zwemmen in open water. Je hoort Roens.
4: Daarmee nodigen we ook alle waterbeheerders uit om de zwemmogelijkheden daar te bekijken. En als dat veilig kan, als die waterkwaliteit goed is, om daar het zwemmen toe te laten. Er is ook nog zoiets als je eigen verantwoordelijkheid. Zij hebben de zorgvuldigheidsplicht om na te gaan of het daar kan. En als het niet kan om een of andere reden, dan is het natuurlijk ook je eigen verantwoordelijkheid.
3: Houd dus altijd rekening met boten, gevaarlijke stroming of blauwalgen. De lange wachtrijen op de luchthaven van Zaventem zullen nog zeker tot volgende zomer aanhouden. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Bernard Quintin gezegd. Reizigers moeten nu tot wel 3 uur wachten aan de paspoortcontrole. Het komt door een personeelstekort bij de luchthavenpolitie. Quintin beloofde eerder al nieuwe agenten aan te nemen, maar die zijn pas tegen eind dit jaar opgeleid. Meer dan de helft van de mensen in de kinderopvang werkt halftijd. In totaal gaat het om iets meer dan 6.600 mensen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid van PvdA Line de Witte heeft opgevraagd. Ze werken gemiddeld zo'n 3,5 dag per week, zegt de Witte.
5: Velen geven aan dat ze gewoon het niet zien zitten om het voltijds te doen. Ze zouden het wel willen, maar eigenlijk met hart en ziel voor die kinderen zorgen. En soms 7, 8 kinderen per begeleider, dat is heel zwaar. En dus zij geven aan, dat lukt mij niet, ik kan dat niet. Soms ook niet mogelijk met de uren om het te combineren met het gezin. En dus heel veel werken deeltijd. Niet omdat ze dat willen, maar omdat ze niet anders kunnen.
3: En amper 2% van de kindbegeleiders is een man. De oorlog in Iran kost de VS miljarden euro's. Volgens defensieminister Piet Hegseth gaf de VS sinds het begin van de oorlog in maart al bijna 33 miljard euro uit. Volgens experts ligt dat bedrag nog veel hoger. Gisteren vroeg Hegseth in de Senaat nog eens bijna 60 miljard euro extra steun om nieuwe aanvallen te kunnen uitvoeren. Vannacht viel het Amerikaanse leger al voor de 11e nacht op rij verschillende Iraanse legersites aan. Iran vuurde dan weer raketten af op olietankers in de straat van Hormuz. En de Nederlander Mark van Bommel wordt waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van onze Rode Duivels. Volgens verschillende media is hij de topfavoriet. Het is ook een logische opvolger van Rudy Garcia, zegt voetbalanalist Janko Beekman.
6: Dat is de man die met Antwerpen de dubbel heeft gepakt, kampioen is geworden en ook de beker heeft gewonnen. Dat is op zich een vrij logische naam. Van Bommel kent de Belgische competitie. Hij spreekt Nederlands, hij spreekt dus de taal. En het is ja, iemand die als speler echt wel ervaring heeft op het allerhoogste niveau. Hij heeft de Champions League gewonnen, heeft de WK-finale gespeeld met Nederland.
3: Van Bommel zou een contract tekenen tot en met het EK van 2028. Ook Sebastien Pocognoli en de Deen Thomas Frank worden genoemd. De dag start bewolkt met kans op buien. Later opklaringen bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselvallig, daarna meer opklaringen bij 24 graden. Vanaf vrijdag zonniger en warmer.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
8: Radio Pros.
9: Radio Pros, zomer erop los.
10: Johnny Johnson.

If it ain't right, it ain't right. Uiteraard, meteen een goede inkomer als je het mij vraagt op deze woensdag 22 juli. Dit was Grilljet Spiller. We bedanken alvast collega Piet Vermeer. En dat voor zijn programma hier op de radio. De Ochtendshow is weer helemaal verzorgd. En wij zijn er weer helemaal klaar voor de meezingers. Goedemorgen.

En kiss me, kiss me, kiss me, kiss me. Ja, misschien wel vroeg, maar goed. Ja, het is nooit te vroeg om een kusje te geven aan iemand. Dit was de Brotherhood of Man en Kiss Me Baby. Vrienden, welkom in ons programma De Meezingers op de werkvloer. Elke maandag en woensdag tussen 9 en 11 uur. En wat zijn we vandaag? Ja, woensdag. Dat betekent, ja, dat we de week gewoon in twee knippen. Dat mag gebeuren, want we gaan terug richting weekend. Ik vind dat het koud wordt. Kouder. Ja, we zijn gewend van die temperaturen boven de 30 graden. Ja, dat is niet alles, hè. En hier moeten we ons content stellen met een beetje, ja, rond de 20. Maar goed, ik vind het goed. Ik vind het goed zo. We draaien vandaag muziek voor mensen op het werk. Mensen op de werkvloer. Daarvoor draaien we straks twee ambiance-platen. We hebben ook onze jukebox. Je kan jouw werkvloer in de spotlights brengen als je dat wil. Door gewoon een berichtje te sturen via onze Tidio. Dat is onze app. Dat is helemaal gratis. Stuur je ons gewoon een berichtje. Of je kan ons ook bellen op de 070 22 22 50, mijn vrienden. We gaan er een lap op geven tot 11 uur. Met alleen de mooiste muziek. Here's the traps.

waren een heel bekende groep in de jaren 70, de Tramps. Hun grootste hit is Disco Inferno uit 76. Het nummer werd wereldwijd beroemd nadat het was opgenomen in de soundtrack van de film Saturday Night Fever. De Tramps en dat met Hold Back the Night. Laat ons even naar Nederland gaan met een band die zomaar

0: meteen een rustige plaat op de morgen. Het kan allemaal hier bij Radio Pros, uiteraard. Pros FM, jouw radio. Dit waren Lucas en Steve en Alida. En dat met Another Life.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
3: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
4: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
3: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
4: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
3: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
4: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
3: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
5: Pols FM.
6: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
7: Met meezingers op de werkvloer.

deze is van Belgische makelaar. Ja, je zou iets zeggen, maar het is een Belg. Het is wel een cover van de Bellamy Brothers. Let Your Love Flow. Dat was Robbie Longo. Ik draai ze wel eens regelmatig in mijn programma. Een beetje country-achtig. Ja, over country gesproken. Ja, daar gaan we straks meer over vertellen. We hebben nog het een en ander wat mee te geven, vrienden. Je hebt het misschien al gehoord bij collega's hier op de radio. Bij collega Piet Vermeer. En alle vrienden die live zijn. Vrienden, collega's die live zijn. Want vanaf aanstaande zondag maken onze leden tijdens de live programma's kans op een gratis toegangskaart voor de spaghettiavond. Dus je kan een kaart winnen hier bij ons op de radio. Krijg je zomaar een spaghetti, een lasagne of een veggie. Ja, het kan allemaal. Tijdens een willekeurig live programma wordt een naam uit onze ledenlijst getrokken. Hoor jij je naam op de radio? Bel dan meteen naar de live DJ op 070 22 22 50. Ja, doe dat op tijd. Dan ligt jouw gratis kaart voor je klaar aan de kassa van de spaghetti namiddag. Indien je niet belt, ja, dan vervalt jouw kans en zal een ander lid kans maken. Op zaterdag 5 september, dan kun je op vertoon van je geldige Radio Pros lidkaart aan de kassa genieten van een heerlijke gratis spaghetti. Helemaal gratis. Oftewel ook ja, een croque-monsieur of een veggie. Dus mis zeker onze live uitzendingen niet, want misschien ben jij wel de volgende gelukkige winnaar. En natuurlijk, we beginnen ermee zondag, dat zijn Peter en ik. Dus ik zou zeggen aan iedereen veel succes en graag tot op de spaghetti namiddag. Zo gaat dat in. Gratis spaghetti eten, jongens. Oh, oh. Dat is ook niet alles, hè. Helemaal gratis. Je zou er zot verliefd van worden. Hier is Barkuil.

allemaal op Luc Appermond zijn. Misschien komen zij samen wel een spaghetti eten bij ons. Het zou allemaal zomaar kunnen. En ik moet je zeggen, als je komt voor een spaghetti, ga je absoluut genoeg gegeten hebben. Dat kan ik je garanderen. Volgende plaat is er eentje voor Erik van der Hoeven uit Meren. En hij vroeg de originele plaat aan van Neil Diamond en Sweet Caroline. Als je wil, kan je ook een verzoekje doen via onze Tidio of gewoon even bellen. 0, ja, 70, 22, 22, 50.

van onze Erik van der Roeven uit Meren. De originele van Neil Diamond en Sweet Caroline. Vrienden, we zijn 4 minuten na 9:30 geworden. Dat betekent dat we

Je kent het gevoel, hè? We zijn al woensdag, dus ik zou zeggen bijna weekend. Maar ja, we hebben nog een paar dagen te gaan. Misschien maken vandaag ook mensen een klein beetje de brug. Het zou allemaal zomaar kunnen. Dus daarom gaan we voor deze mensen twee ambianceplaten draaien. Zodanig dat het weekendgevoel een beetje terugkomt. En we gaan dat doen met Gerard Joling. En ook met Chris Bauer. Laat ons maar.

0: Ik helemaal gek, deze Gerard Joling, ja. Wat een ambiance plaat, jongens. Ik hoop dat iedereen meedoet, hè, op de werkvloer. Dat is de bedoeling, uiteraard. Ja, ja, ja, ja. La, la, la, la, ja, ja. Ambiance. En dat van 's morgens vroeg op de radio. Het moet kunnen. Hier alleen bij Pros FM, uiteraard. Gerard Joling en Maak Me Gek.
1: De meest foute platen, gekozen door jullie.

zie iedereen gewoon de Polonaise doen op het werk, hè. Het mag, het mag. Voor twee liedjes mag het, ja jawel, jawel. Het is meteen een goed gevoel voor het weekend, want dat komt eraan. Ja, ik weet het, het zijn nog twee dagen, maar goed. Draaien onze Gerard Joling en dan deze deurzakkers. En wij doen het licht wel uit. Ja goed, we gaan er nog eentje bij draaien. Dat is er dan nog eentje op verzoek ook. En dat is er eentje voor Martijn de Smet uit Meren. En hij vroeg een plaat aan van Mankenelles. En ken je ze nog, de kleine jodeljongen? Jawel. 070-22-22-50. Als je een verzoekje wil.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

aangebrand. De soep is aangebrand. Deze Afric Simon is een zanger en entertainer die vooral bekend werd in de jaren 70. Hij werd geboren in Mozambique en bouwde later zijn carrière op in Europa. Je hoort deze plaat wel eens regelmatig bij collega Etje van Bever. Zo wordt heel veel gedraaid hier op de radio. Het is ook wel een echte meezinger als je het mij vraagt. Vrienden, u luistert nog steeds naar Pros FM. En dat via de 105.5, de 107.1, de 107.5, DLB Plus over Oost-Vlaanderen en Brabant. Je kan ons ook beluisteren, ja, via het internet. Je kan Pros overal beluisteren. Dit is een krachtige prachtplaat uit de jaren 60. Je kent ze. Het is My Way, maar deze keer gebracht door Samantha Jones.

Er bestaan wel honderden, honderden My Ways. Ja, wie heeft het niet gezongen? Iedereen van Vlaams tot Nederlands tot Frans, want het is eigenlijk een plaat origineel van Claude François met Comme d'habitude. Deze keer gebracht door Samantha Jones en My Way. En nu gaan we even nog wat ambiance maken.

Orleans kunnen maken. De Hollanders, dat weten we allemaal. Je moet maar eens kijken op tv naar Nederland Muziekland of Muziek op het Plein of zo. Dan gaan ze helemaal uit de bol. Lekker bitterballetje bij. Gezellig biertje erbij. En huppakee, ga met die banaan, zeggen ze dan. Dat zijn de Nederlanders, hè. Je hoort ze ook wel regelmatig eens in onze ontbijtradio. Dit was Justin De Wild. En dat met Cheerio. We gaan ons eerste deel wat gaan afsluiten. En dat doen we met deze plaat. En dat is er eentje voor onze goede vriend. En dat is onze Raf Vermoezen. Als alles werkt uiteraard. Want soms durft hij wel eens tegenwringen. En ik weet niet waarom. Maar goed. Ah, hij is vertrokken, hè. Ah, braaf zijn, hè. Vrienden, we komen zo meteen terug in deel 2 van ons programma De Meezingers. Rafke Vermoezen, deze is voor u. Even serieus blijven en Baja de Gasolina.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony, Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 78 92 32 33.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Shakira. Misschien heb je ze gezien tijdens de halftime show. Tijdens het WK voetbal, deze Shakira. En inderdaad, her hips don't lie. Ja, ja, ze mogen er nog altijd zijn. Vrienden, welkom in deel 2 van de Meezingers op jouw werkvloer.

Dochter van Billy Ray Cyrus, de countryzanger. En I can bring you some flowers, maar ik kan je ook spaghetti brengen als je dat wil. En vrienden, want binnenkort hebben wij ons spaghetti festijn op zaterdag 5 september. Nu, heel belangrijk, als jullie lid zijn, kan je een gratis spaghetti winnen. Of, ja, het kan ook een veggie zijn, of een croque monsieur. Dan heb ik het niet over Peter Monsieur, ik heb het over croque monsieur. Vanaf aanstaande zondag maken onze leden tijdens de live programma's kans op een gratis toegangskaart voor de spaghetti namiddag. Tijdens een willekeurig live programma wordt er een naam uit onze ledenlijst getrokken. Hoor jij je naam op de radio? Bel dan meteen naar ons zondag bijvoorbeeld met Peter en ik op de 070 22 22 50. Doe je dat op tijd, dan ligt voor jou een gratis kaart voor je klaar aan de kassa van de spaghetti namiddag. Indien je niet belt, ja, dan vervalt jouw kans. Ja, en zal dat een ander lid kunnen, ja, met jouw prijs gaan lopen. En dan heb je geen spaghetti. En ik moet je zeggen, die spaghetti's die zijn groot. Die zijn monsterlijk. Echt waar. Op zaterdag 5 september. Dus gaat onze spaghetti namiddag door. Dan kun je op vertoon van je geldige Radio Pros lidkaart aan de kassa genieten van een gratis heerlijke spaghetti. Mis onze live uitzendingen dus niet, want misschien ben jij wel de volgende gelukkige winnaar. Als je wil lid worden van Radio Pros, kan dat ook. Je kan nu live komen hier in de studio's. Het enige dat ik nodig heb, is jouw geboortedatum en adresgegevens. En jouw naam uiteraard. Of je kan gaan via de www.radiopros.be. Gewoon lid laten maken. Heidi, die brengt alles in orde. Dan krijg je je kaart. Kan je prijzen winnen. En natuurlijk, deze keer gaan we beginnen met een lekkere spaghetti. Voilà, deze plaat is heel speciaal voor Molleke uit Aarschot. Ze vroeg de plaat aan van Mr. Walkie Talkie. En Be My Boogie Woogie Baby.

zing mee, fluitplaatjes of dergelijke. Deze heren kwamen uit Nederland en ze maakten maar één hit. En dat was deze Be My Boogie Woogie Baby. Heel speciaal voor Molleke uit Aarschot. Deze komt ook uit Nederland, de Nederlandse Elvis. Hier is Bauke en Spanish Eyes.

10 geworden hier op de radio. En we draaien alleen de mooiste muziek voor jullie. Ken je deze plaats? Dat is er eentje van Jannes. En dan stop de morgen met mij. Alleen op jouw radio, Pros FM. Vrienden, welkom tot 11 uur met de meezingers.

heeft gewoon concert na concert in Nederland. Wordt zeker gepruimd hier bij Radio Pros. Deze Jannes en dans met mij tot morgen. Of dans tot de morgen met mij. Ja, blijft allemaal gelijk. Hè. Volgende plaats die we gaan draaien is er eentje voor Nansieke uit Bornem. Voor haar Joske die ze toch zo graag ziet. Schreetje uit 71 doet me een beetje aan Pieter van Banden denken. Hier is de Rose Garden.

0: voor haar lieve Joske. En dat is hij ook, uiteraard. Uit 1971. En ik denk wel een van de lievelingsplaatjes toen van onze Pieter van Bonde. Dat was Lynn Anderson en The Rose Garden.
1: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Puls FM. Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

alleen de mooiste muziek krijg je op je radio. Dit was de Man Party Band. En dat met Sweet Marijke. Je hoorde, hey Marijke van Sam Corus. En Sweet Caroline. Vandaag, vrienden, hoor je nog collega Ed van Bever tussen 11 en 14 uur. Collega Raf Vermoezen van 14 tot 16 uur. Gerrit de Groot van 16 tot 18. Van 18 tot 20, Peter Monsieur. En van 20 tot 22, onze Ron van der Steen. En over Gerrit gesproken, hij vroeg deze.

Jawel, ja. Red Pack, dat waren Dean Martin, Sammy Davis Jr. en Frank Sinatra. Maakte ook zijn eigen hits, deze Dean Martin. Maar trouwens nog niet zo lang geleden gecoverd door Joe Valley. Deze draaiden we voor Lindakke.

En van de jaren 60 gaan we terug over naar de jaren 70. Dat doen we Mac en Katie Kissoon. En Everybody Wants Some Freedom.

0: je vrijheid wil, moet je er ook voor vechten. Dat staat zo geschreven. Mac en Kerry Kassoon, Freedom uit 1972. Zometeen draaien we de nieuwe super tip van de week. En dat is Christophe.
1: Neem nu vlug de telefoon bij de hand en vraag je favoriete plaat aan. Vraag je favoriete plaat aan. Via de Prost app of bel 070 22 22 50. 070 22 22 50. En misschien hoor jij jouw favoriete plaat op de radio.

in je dromen, dan worden ze waar. En als je Christophe gelooft, die is nog veel te jong om er niet meer in te geloven. Dus hij gelooft nog in zijn dromen, de nieuwe supertip. Vrienden, het wordt tijd dat we onze jukebox bovenhalen. We zijn 22:55 geworden. Dat betekent dat onze jukebox weer een plaats of twee gaat draaien naar eigen keuze. Dat doet hij elke maandag en elke woensdag rond 22:30. Ik ben dus echt benieuwd waar hij ons deze keer gaat brengen. Ik heb zo'n beetje het gevoel dat hij ouderwets gaat doen. Ja, ik denk het wel. We gaan er zometeen een muntje ingooien. Ik heb hier een muntje. Trouwens, ik heb een muntje gekregen van Anneke. Anneke zei, steek dat maar in de jukebox. Oké, dan gaan we dat doen. Even kijken, wat hebben we vandaag uit de jaren 60? Ja, ik dacht het al, hè. Hier zijn de Animals. Don't Let Me Be Misunderstood.

0: echt wel de originele van de Animals. Je nog kent van The Rising Sun, hè? Don't let me be misunderstood. Hier is nog een muntje. We gaan er nog eentje bij duwen. Ja, en we blijven toch wel een beetje in de jaren 60 hangen. Oh, deze keer is het echt wel een heel mooie. Hier is Frankie Avalon, Beauty School Dropout.
1: Your story sad to tell, a teenage ne'er-do-well, most mixed up.

eigenlijk wel een beetje een triestig verhaal van een meisje dat ja, niet op school. Ze had een klein beetje problemen omdat ze niet mooi was op school. Hè. Zo gaat dat in Amerika, want deze Frankie Avalon zong in de jaren 60, maar deze werd gemaakt voor de film Grease. Je herinnert je nog wel al die pruiken, allemaal in het roze. Hè? Frankie Avalon en Beauty School Dropout. Vrienden, dit was onze jukebox weer voor vandaag. We gaan hem opbergen tot volgende maandag. Dan gaan we weer onze jukebox helemaal bovenhalen. We zijn toch een beetje in een mellow yellow periode. Dus gaan we nog zo eentje bijdraaien. Deze is er, het 75. Sir Rod Stewart is nog altijd met zijn bootje onderweg. Hè? I am sailing.

van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest gaat

0: is met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feel Festival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Pulse FM.
5: Goedemorgen.

Hits, meteen de nieuwe single voor Yves Berendsen. En misschien is het tijd, ja, misschien is het tijd om afscheid te nemen, vrienden. Dat moeten wij doen, want zometeen krijgen we collega Etje van Bever. Die is er helemaal klaar voor. Ik heb 10 platenbakken vol met muziek, dus aan de muziek zal het zeker niet om.

0: Pieter van Banden vanwege Yvette uit Willebroek. Want dat waren de plaatjes van Pieter van Banden. We missen hem nog altijd. En daarom een plaat van Jerry Lee. En dat gaan we uiteraard dan ook doen. Ik ben er graag weer bij. En dat vrijdag voor één keer tussen 9 en 10 uur 's avonds met Made in the USA. Alle luisteren naar de mooiste country muziek. Nog veel plezier bij Pros en graag tot vrijdag. De groeten.
1: De weg naar Soesterberg.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever. Radio Pros.

Muziek van Glenn Gable en Rhymestown Cowboy was meteen de inzet van onze woensdagse aflevering van ons programma Middag Radio. Dat betekent dat wij alweer paraat zijn voor jullie tussen 11 en 2 uur. Woordje van dank aan onze voorgaande collega. Dat was Johnny Johnson met alweer een fantastisch programma. Zeker en vast, dat mag gezegd worden met meezingers op de werkvloer. Dit is Steps met Lasting on My Mind.

Geweldig nummer van Jay and the Americans en dat met Cara Mia. Zo dadelijk hebben we Roberto Giacchetti met I Save the Day. Maar eerst even terug de tijd in, even dieper terug de tijd in met muziek van Jack Dorsey. En je kent ze zeker en vast deze plaat, hè? In the Still of the Night.

Roberto Giacchetti en zijn Scooters met I Save the Day. 19 over 11 zijn we geworden op deze woensdag. En dit is muziek van Blondie en Heart of Glass.

0: Zeg, Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website. autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
4: Radio.
5: Ed van Bever.

Ik zit op het dak van de wereld. Jamai, dat moet hoog zijn. Dana Winder was dat hier bij Pros FM. De volgende plaats werd aangevraagd door Molly uit Aarschot. En ze vroeg deze aan van Bobby Prins en de Kleine Prins.

Casey and the Sunshine Band 2079 met Come to My Island. Ja, de jaren 70, maar ook de jaren 80 waren echt hun topjaren in de muziekwereld. Met Radio Pros FM kom je de hele wereld rond, vrienden. Want zo dadelijk gaan we naar Mississippi. Toen we zo dadelijk met Pussycat uit 76. Maar, we gaan ook naar even naar Ibiza. Dat doen we samen met jullie, met de Venga Boys. Pump up the sound system, 'cause we're going.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be. De Classics Aals. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
0: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM.

Wat ik voel voor jou, nu maar minder dan Wendy van Wanten bij Pros FM. En dit op volle kracht, vrienden. Dit is muziek van René Redley.

Flinke meezinger noemen we dat van René Redley uit 2016. En het is een nacht. Ja, we gaan stilaan richting 12 uur. Dat betekent zometeen het nieuws en het weerbericht, vrienden. Maar eerst nog in dit gedeelte nog een tweetal gezellige platen te gaan. Johan John Richman en Egyptian Reggae, die sluiten het eerste gedeelte zo dadelijk af. Maar ook nog hebben we dit van Left Side. And Like a Locomotion.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Luchtvaartmaatschappij Ryanair gaat zijn activiteiten in ons land fors verminderen als reactie op de verhoging van de vliegtaks van de federale regering. Die gaat volgend jaar van 5 naar 7 euro. Concreet haalt Ryanair 5 vliegtuigen weg uit Charleroi en worden er zo'n 2 miljoen minder zitjes aangeboden. Ryanair had al langer kritiek op de verhoging van die vliegtaks. Er komen strengere regels voor uitbaters van Airbnbs. Dat heeft de Vlaamse regering beslist. Nu zijn meer dan de helft van de verhuurwoningen niet erkend. En ze worden al maar vaker gebruikt voor criminele activiteiten, zoals illegaal sekswerk of drugshandel. Voortaan moet je ook een echte contactnaam doorgeven. Want nu verhuurde zelfs Kermit de Kikker een kamer. Bevoegd minister Melissa de Pratere.
4: We hebben de voorbije jaren gezien dat heel veel uitbaters van Airbnb hun vakantiewoning niet aanmelden bij Toerisme Vlaanderen. Dat heeft natuurlijk ook een reden. Als je daar criminele activiteiten wil laten plaatsnemen, ja, dan bel je natuurlijk niet naar Toerisme Vlaanderen. En vanaf nu wordt dat wel degelijk verplicht. Je kan een woning niet meer op een platform zoals Airbnb plaatsen als die niet aangemeld is bij Toerisme Vlaanderen.
3: De nieuwe regels moeten wel nog goedgekeurd worden in het Vlaams parlement. Diesel tanken wordt vanaf morgen fors duurder. Je betaalt maximaal 8,5 cent extra tot 2,23 euro per liter. Dat is de hoogste prijs sinds begin mei. Ook stookolie wordt morgen duurder. Bij grote leveringen kost een liter je dan 1,29 euro. Dat is een stijging van 2 cent. Bij de natuurbrand in de Provence in het zuidoosten van Frankrijk zijn al zeker 10 huizen volledig verwoest. Een veertigtal anderen liepen heel wat schade op. Dat laten de autoriteiten weten. Mogelijk werd de brand veroorzaakt door een elektrisch hek. Maar het is nog niet duidelijk hoe dat kon gebeuren. In totaal is zo'n 2500 hectare natuur verwoest. 400 mensen werden geëvacueerd. Straks beginnen de renners aan de 17e etappe in de Ronde van Frankrijk. Een rit van net geen 175 kilometer van Chambéry naar Voiron. Wielerjournalist Maxime Goethals.
5: Ruim 2000 hoogtemeters, maar het is wel een etappe die de sterke sprinters moeten kunnen overleven. En dus verwachten misschien ook wel een strijd om de groene trui. Want Jasper Philipsen wil die absoluut nog veroveren. Maar Mats Pedersen heeft die nog en die wil die absoluut houden tot in Parijs. Dus spektakel verzekerd in die 17e etappe.
3: Om 2:30 wordt het startschot gegeven. De aankomst wordt verwacht rond 6:30. Vanmiddag eerst nog vrij veel wolken, hier en daar kans op wat regen. Later meer opklaringen bij zo'n 24 graden. Morgen hetzelfde weer, maxima tot 25 graden. Vrijdag wordt het zonniger en warmer bij 26 graden.
6: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
8: ProzFM.
9: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
10: Radio Pros.

Zalig nummer was dat van Vaya Con Dios en dat met Ticket to Heaven was het niet. Dat is onze volgende plaat met Puerto Rico inderdaad, vrienden. 11:08 geworden hier op Radio Pros FM op deze woensdagmiddag. Ik heet u allemaal van harte welkom in ons tweede gedeelte en trouwens uiteraard via deze weg aan al onze luisteraars een smakelijk eten. En ik zei dat straks, Ticket to Heaven, wel hier zijn ze, The Dire Straits.

Nou ja, de Gypsy Kings van toen uiteraard. Met Bamboleo gaf ze toen een gitaar in hun handen en ze waren vertrokken, nietwaar? Zo dadelijk wat reclame op de radio. Maar deze dame mag er ook bij zijn vandaag op deze woensdag. Hier is Vanessa bij Pros FM en Upside Down.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleizengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Radio Pros. Laat je nooit meer los. Pros FM.
5: Goedemiddag, Radio.
6: Ed van Bever.

Wesley Bronkhorst hier bij Proz FM en trots op jou. Zo dadelijk onze supertip van deze week. En dat is een supertip tot aanstaande zondag. En dat is weggelegd voor Christophe. En ik geloof nog in mijn dromen. Maar eerst William Skerling en Denk aan mij.

Belle Perez, een dame met pit inderdaad. En El Mundo Bailando kreeg je bij ons te beluisteren. Zo dadelijk muziek van Bonnie M hier bij Pros FM met No Woman, No Cry. Maar eerst een plaat die werd aangevraagd door Nancy. En daarvoor keren we terug naar het jaartal 1968, 78 liever. Hier is Abba en Take a Chance on Me. If you change your mind.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jorden en jorden nozing. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: ProsFM, Radio Pros.
4: Middagradio met Etje voor de sfeer. Radio Pros.

Ja, ja, zeker en vast, hè. De havenzangers op de radio. En je kunt niet altijd 16 zijn. Ja, dat gaat zo eenmaal in het leven. Nog een flinke meezinger, ditmaal van Corrie Konings. Olé, olé, olá.

is en blijft een geweldig mooi nummer, deze van Christie, en dat is met zijn Yellow River. Nog een tweetal nummers te gaan in dit gedeelte, en nadien ons derde en laatste gedeelte, uiteraard via Radio Pros FM in onze middagradio. Diana Ross, zo dadelijk met My Old

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
6: Regionaal nieuws.
7: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninoven omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feelfestival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
8: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio.
9: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
1: ProzFM.
0: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Van 11 tot 14 uur. Dit is Middagradio met Ed van Bever.
10: Radio Pros.

Het werd een superhit in 1984 voor deze George Michael en Carlos Whisper. We zijn meteen aanbeland aan ons derde en laatste gedeelte alweer van onze middagradio hier bij Pros FM. Straks wat meer informatie, beste vrienden. Heel speciaal voor onze trouwe leden uiteraard. En maar eerst nog wat muziek maken, denk ik toch wel. Onder andere Neil Diamond komt eraan hier bij Pros FM en zijn Beautiful Noise.

The Diamonds en Little Darling. Ja, vrienden en onze leden, actie nu. Jawel, want op zaterdag 5 september organiseert Radio Pros een grote spaghetti namiddag en een beetje avond uiteraard. Het kan altijd wat uitlopen, maar speciaal voor onze leden doen we iets extra hier bij Radio Pros. Vanaf zondag start dat uiteraard. En ja, wij gaan gewoon weg naar onze ledenbestand en daar trekken we gewoon iemand uit en die naam wordt tijdens onze live uitzendingen meteen doorgegeven via onze micro. En hoor je je naam bij onze live uitzending, dan moet je zo vlug mogelijk bellen naar ons gekende nummer 070 22 22 50 en wellicht kun je dan gratis een spaghetti van genieten. Dus ik zou zeggen, wacht er niet lang mee. Als we een keer je naam zeggen, direct bellen. Veel succes aan iedereen die gaat deelnemen en graag tot op onze spaghetti avond. Voilà, zo simpel is het. Allemaal vanaf te beginnen zondag. Leo Sayer komt eraan met Long Tall Glasses.

0: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Ed van Bever.

Ja, Danny Fabri en een van zijn gekende meezingers uiteraard hier bij Radio Pros. De volgende plaat werd aangevraagd door Johan uit Herzelen. En hij vroeg deze plaat aan van CDV. En de titel is Zo Vrolijk.

Uit 71 was dat het middle of the road en dat met Sacramento. Toch nog even dit nog even erop wijzen. Onze leden die kunnen meedoen uiteraard, maar wie nu zich lid maakt bij Radio Pros kan ook meteen meedoen en kan ook trouwens ook genieten het ganse jaar door. Als we op activiteiten hebben, dan krijg je uiteraard afslag van links of iets van rechts, wie weet, of een cadeautje. Dus het is zeker en vast de moeite waard om lid te worden en misschien kom je dan ook in aanmerking voor een gratis spaghetti. Touch of Joy komt eraan met Fox on the Run.

ABC met The Look of Love. En je krijgt ze gewoon 24 op 24 via Radio Pros FM, je favoriete muziek. Brian Ferry, die komt er nu aan. En Don't Stop the Dance.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: Radio Pros. Zomert erop los.

Nog steeds zijn we samen. Het was muziek van Jannes hier op de radio. De volgende is een berichtje dat binnengelopen is via onze app. En dat gaat als volgt. Het komt vanwege Jacqueline. En ze vroeg een plaat aan voor Molly en voor jou, Utje. Dank u wel. En voor iedereen van Radio Pros en voor alle lieve luisteraars van de radio. En ze vroeg deze nog aan van Jantje Smit. Inderdaad, lang geleden natuurlijk, hè. Ik zing dit lied voor jou alleen.

Spaanse charme zanger Julio Iglesias en dat met Kermé uit 1978. We gaan richting het einde alweer van onze middagradio op deze woensdagmiddag, vrienden. Ik wens u allemaal een fijne woensdag toe. Veel plezier met onze komende collega's via Radio Pros FM. En zo dadelijk heel veel plezier met onze collega Raf Vermoezen en zijn programma Siesta. Morgen zijn we helemaal terug.

tussen 11 en 2 voor dit programma Middag Radio. De Bay City Rollers als afsluiter. En ook nog deze hebben we voor jullie in petto vandaag. BZN en dat met Mon Amour. Tot morgen allemaal.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM.
7: Goedemiddag.
3: Siesta. Met DJ Raf. ProsFM.

We zijn woensdag 22 juli. Van harte welkom bij Pros FM, OMD en de Locomotion. Openen we deze fiesta voor vandaag. Dankwoordje ook aan onze Ed van Bever voor zijn middag en radio. Die is morgen terug van de partij tussen 11 en 2 uur. Dat is toch een kerel, hè? Ja, ja, ja. Wij zijn erbij tot 4 uur. Ja, kan wel hem vergroeten en verzoeken. Iris Larissa.

0: onze Jan Biegel.
1: Kan het leven toch mooi.
0: Hij heeft ook al op onze kerstshow geweest, hè? Wat kan het leven mooi zijn? Je hebt het misschien al gehoord vanaf

105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Uit 1973, deze Golden Earring en Radar Love hier op Pros FM.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
3: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Ja, zeg Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
5: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
4: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
5: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer. En ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
4: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
5: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
6: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
7: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
8: ProsFM, Radio Pros.
0: Raf Vermoezen, DJ Raf, Siesta.

Een rustig moment dankzij ons Molly, Linda, Ronstadt en Blue by You hier op Pros FM. Met zo dadelijk David Guetta featuring Kelly Rowland, maar eerst Nick Straker Band en A Walk in the Park.

Nog heel de week de supertip hier op ProZFM. Christophe en ik geloof nog in mijn dromen. Zo dadelijk Bart Herman. Maar eerst deze voor Petra uit Dessel. Nieuwste van René Redley. En ik laat je nooit meer gaan.

Manhattan, vroege jaren 90. 10 zangers en zangeressen om te zien. En één daarvan speelde piano. En wees maar zeker,

in Antwerpen, we vierden mijn verjaardag. Kwam mij als gast zingen in mijn show. Ik zat naast hem op het podium te luisteren.

0: Steve Bruce.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idrichem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics.

is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy and dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

onze Chris van Dijk komt ook een bezoekje brengen. Dat is sympathiek, hè? Ja, ja. Gloria Gaynor en First to Be a Woman hier op Pros FM. We zijn iets voor de klok van 3 uur, zo'n goede 10 minuten. De Angela's en de lustige nonnetjes. Dat is voor onze Chris.

hebben heel wat mooie platen gemaakt. Deze mensen van AHA. Deze kende je natuurlijk, onze Cry Wolf. Je luistert nog steeds naar Siesta hier op Pros FM tot 4 uur. Ze hebben bij jullie. Je kan verzoeken sturen via onze app of 070 22 22 50. Het kan ook nog. Zo dadelijk nog Was Not Was, maar Baltimora en Tarzan Boy. En dan graag tot het volgende uur. Yo!

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Proz.
2: Radio Proz activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
4: De Radio Proz vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Proz evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Proz team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Proz, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radioproz.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radioproz.be. De vriendenkring van Radio Proz heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prozfm.be.
1: ProzFM.
0: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Siesta op Proz met Raf.

Ik denk dat iedereen al op deze plaat heeft al gedanst. Van Furner, I Want To Know What Love Is. Hartelijk welkom in het tweede gedeelte van deze siesta. Op je woensdag namiddag hier op ProZFM. Onze Frida en Johan uit Herzelen schreven dat graag een plaatje voor de kleine kinderen die bij ons zijn. En voor de kinderen in het algemeen. Ja, het is nu eenmaal vakantie, hè. Graag uit 2012, liever gezegd. De Sunsets en de Kabouterdans. Die gaan we dan ook draaien, hè, voor al de kinderen die in verlof zijn. Allee, en je mocht ook meedansen, hè. Als je de danspasjes kan

0: wagen je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardsbergsestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst. De moeite.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Puls FM
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
6: Siesta op Ros met Raf.

echte plaat voor in Siesta, deze André Hazes. Met Geef me je angst. Ja, ja. En doen er nog eentje bij. Wat dacht je van deze van Casey en

Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProzFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.

We hebben toch nu wat temperaturen. Dat we wat meer ademen. Wat meer zuurstof hebben. Hè? Ja, wat. Zoals ik het gelezen heb, binnenkort weer wat omhoog. Maar het zou gaan zo'n 25 à 26 graden. Jimmy Cliff. Hier bij Ros FM en Sunshine in the Music. Zo dadelijk Rob de Nijs, maar is Katrina and the Waves. And Walking on Sunshine.

0: Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been. Hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah, wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leys, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.deleyzegalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
3: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
4: Siesta op Pros met Raf.

0: ik zal er binnenkort eens gaan. In dat hutje. Louis Filon. Bij Pros FM. Hutje van Babette.
1: Hutje van Babette.
0: 24 op 24 uur. De leukste muziek. Bij jullie daar thuis. Waar je ook mag wezen.
1: Hutje van Babette.
0: Aan door met de Drifters.

Boys Don't Gang. Just can't help believing dat het weer bijna erop zit voor vandaag. Siesta op Pros FM. Maar geen hoed, er zijn nog collega's genoeg, zoals onze Gerrit de Groot en Peter Monsieur en ja, nog een.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Meer vechtpartijen op de Gentse feesten dit jaar in vergelijking met de vorige edities. De politie heeft al 47 vechtpartijen vastgesteld. Kleinere incidenten, maar ook zware feiten zoals steekpartijen bijvoorbeeld. Matto Langeraert van de Gentse politie.
4: Dat is een combinatie van meldingen, wat wij zien in de commandopost, en wat ook mijn collega's zien op straat en dan ook ter plaatse gaan. Wij zien ook aan de cijfers dat er een stijging is van vechtpartijen. De oorzaak, dat maakt deel uit van het onderzoek. Meestal is het ook wel, als de drank is in de man of in de vrouw, dan is de wijsheid ergens gaan vliegen.
3: In totaal telden de Gentse feesten al zo'n 770.000 bezoekers. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. Israël en Libanon gaan opnieuw rond de tafel zitten over een kleine 2 weken. Dat meldt Buitenlandse Zaken in Italië, waar de gesprekken zullen plaatsvinden. Vorige maand zaten Israël en Libanon samen in de VS. Toen werd er een akkoord gemaakt voor een staakt het vuren. Het zou een nieuwe stap kunnen zijn richting meer vrede in het Midden-Oosten. En Amerikaans president Trump heeft nieuwe invoerheffingen aangekondigd op generische geneesmiddelen. Dat zijn de zogenaamde witte producten, een kopie van de bekende merken, zeg maar. Met dezelfde stoffen en ook dezelfde werking. Vanaf 2028 worden die dubbel of zelfs driedubbel zo duur om in te voeren. Trump wil op die manier farmabedrijven naar de VS lokken om hun medicijnen te maken. Bewolkt met hier en daar kans op regen. Tegen vanavond klaart het op, temperaturen tot 24 graden. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
5: ProsFM.
6: Goedemiddag.
7: Gerrit de Groot. De hits in de spits.

0: Seascatter Look, een van de betere platen van Roxette. Zo zijn we het uur alweer begonnen met deze fijne vrienden uit Zweden. Aha, toen was het nog met Marie, maar nu is er nog tussen. Ja, Marie is al een tijdje overleden. Ze gingen een nieuwe groep vormen met een nieuwe zangeres, maar ik heb daar nog niet zoveel van gezien bij ons in Vlaanderen. Seascatter Look was een plaat van 1989. Een hele fijne middag allemaal. Het is ook alweer woensdag. We zitten alweer in de helft van de week. En ik heb wel weer leuke platen voor jullie geselecteerd. Onder meer zometeen een geweldige plaat van Frank Galan komt eraan. Met een van zijn mooiste platen. En die is gewoonweg aangevraagd door Linda Leus. Dankjewel aan de voorgaande collega's om ook alweer bij ons op de radio te zijn met jullie leuke programma's. Ik dacht dat Raf Vermoeze net voor mij zat met Siesta. Nu gaan we eventjes met deze verder. Dit is er dus een plaatje van Julio Iglesias in een nieuw jasje gestoken. In een Nederlandstalig jasje van onze Frank Galan. Dit is het nog eventjes met Hey. Fijn dat je luistert. Je luistert naar Radio Pros FM.
1: Hey, we zijn al zo lang samen bij elkaar. En nog altijd verliefd na zoveel jaar.

Zij mocht er ook wel zijn, hè. Deze Desmi, het was een one-hit wonder met deze fijne platen de jaren 90 en live. Jawel, de beste muziek, dat hoort je met Radio Pros altijd. Van 's morgens 7 uur tot 's avonds, ja, 10 uur zou ik zomaar zeggen. En dat is ook zo. In de nachtradio is het ook wel leuk, maar de meeste mensen slapen dan toch wel. En dan heb ik nu een andere diva voor jullie klaarstaan. Dit is Shakira met Bruna Boy. En dat is Die Die. Zij scoort nog altijd met deze hit de hoogste toppen van de hitparade.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Dat oude goud in uw lade? Het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

Ik mis hem zo, zij zal het wel geweten hebben. En deze Anne Christie was een fijne klassieker uit de Vlaamstalige hitgeschiedenis. Goed, Remco Evenepoel staat tweede in de stand van de Ronde van Frankrijk. Gaat hij dat ook nog wel hebben bij de Champs-Élysées aanstaande zondag? Ik hoop van wel, want dat zou een mooie prestatie zijn. Hij staat wel met meer dan 4 minuten achter Boccaccia en de volgende in de rij, de 3e/3e, die staat met meer dan 6 minuten achter Boccaccia. Maar dat is bijna 2 minuten later dan Evenepoel. Dus misschien gaat hij nog wel tweede of derde eindigen en dan zou een fijne, mooie podiumplaats zijn voor die Remco. Ik ga in ieder geval wel duimen. Dit is wel een heerlijke fijne plaat van PhD, I Won't Let You Down. Dat gaan wij ook proberen niet te doen. We gaan proberen jouw muzieksmaak zo snel mogelijk in te vullen. En dat doen we met fijne klassiekertjes, maar ook af en toe met iets moderners en regelmatig Nederlandstalig werk. Is wel heel belangrijk natuurlijk.

PSG inderdaad. Hè. Goed, we gaan nu een momentje inlassen dat we nog altijd doen rond dit uur van de aag. En dat dit uur van de dag, dat doen we dat met twee gemantelde platen, ofwel met een rustmomentje hier op de radio. Gary Moore, ken je dat nog wel? Still got the blues for you. En deze Fate No More gaan we ook nog wel eventjes draaien met I'm Easy. Voilà, een rustmomentje om naar uit te kijken. Twee geweldige platen die daarachter staan. En daarachter heb ik dan ook nog wel de supertip van de week. En dat is onze Christophe met Ik geloof nog in mijn dromen. Maar eerst het rustmomentje met Gary Moore en Fate No More.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 0867 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
4: Pulse FM.
5: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
6: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Verleden week was hij de supertip van de week en nu is hij weer in de radio. Waarom niet? Het is een fijne nieuwe single van onze Yo Valley en genieten. Beste vrienden, van wat kan jij genieten? Dat is nog maar de vraag die ik aan jullie kan stellen. Ik ga vandaag spitskool eten met spekblokjes gestoofd en dan met aardappeltjes en een fijne hamburger. Dat is hetgene wat ik op mijn bord ga gooien deze avond rond 18 uur. Nu is het tijd geworden voor deze Sophie Alex Baxter, beter gezegd, en Mother on the Dance Floor.

Wallace, een geweldig abbadje ertussen, moet ook wel kunnen. Uit 1979 kwam dit. Lay all your love on me. Beste vrienden, we gaan overschakelen richting 5 uur. Dat betekent dat we na 5 uur met het tweede gedeelte gaan terugkomen met heerlijke fijne platen, zoals je dat van mij wel gewend bent. De Bom is de laatste van Doe Maar, want dit is Ritchie en Poveri. Ook wel leuk om die nog eens terug te horen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert, 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
4: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur. Middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473 422329.
5: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
6: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninove omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feelfestival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
7: Goedenavond.
3: De hits in de spits. Met Gerrit de Groot.

woensdagnamiddag met Marco Borsato en Ik Leefde Mee voor Jou. We zijn er stevig ingevlogen in het tweede gedeelte met een geweldige Nederlandstalige meezinger. Zeker weten, Marco, ik kijk uit naar nieuw werk en ging normaal gezien terug gaan optreden en ging normaal gezien terug nieuw werk maken. Dus ik kijk er naar uit wat er allemaal uit de bus kan komen met deze Marco Borsato. Come on everybody, afijn, dan blijven we nog even met die stevige platen zitten. Hè. Don't Need to Know Your Name, Marissa Turner uit de 90s komt die. Dat is een geweldige plaat en dan krijg je zometeen ook nog Notorious van Duran Duran.

Oh yes baby, Tina Turner, Tante Tina. En 1973 komt dat plaatje al. Deze met haar man was er toen ook nog bij Ike. Inderdaad, Nutbush City Limits. Voilà, we hebben een plaatje voor jullie klaarstaan. Dat duurt net geen 2 minuten, maar toch wel fijn om nog eens terug te horen. Crying in the Rain, dit zijn de Heavenly Brothers.

0: Martin, wat een prachtige wagen. Je hebt zeker de lotto gewonnen?
1: Maar nee, zotteke. Dat is geen gewone auto, maar een auto zonder rijbewijs. Met het comfort van een gewone wagen.
0: Ah, een auto zonder rijbewijs van bij Garage De Vos in Lessen. Een topgarage, gespecialiseerd in auto's zonder rijbewijs.
1: Daarmee mag je dus gewoon tussen het verkeer en ben je beschermd tegen alle weersomstandigheden.
0: Inderdaad. Kijk maar eens op hun website, autohandeldevos.be. Garage De Vos heeft een ruime stok nieuwe wagens en jonge occasies. Aixam is niet voor niets nummer 1.
1: En voor de prijs moet je het zeker niet laten. Garage De Vos zorgt voor financiering aan de beste prijzen. Ook overname is mogelijk.
2: En dankzij de elektrische Axiom bestaat ook hier de mogelijkheid om zuinig en milieuvriendelijk te rijden. Garage De Vos levert aan huis, verzorgt alle herstellingen en onderhoud en is na afspraak ook op zondag open. Ook alle klanten van de vroegere garage Marginet kunnen bij ons terecht. Garage De Vos, uw garage en specialist in auto's zonder rijbewijs. Boulevard Emile Schevenels, 26B in Lessen. En bel 0475 817 608.
3: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
4: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
3: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk. Persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
4: Wij doen het met hart en handen.

plaatje van Barry White speelt, dan weet ik dat ik meer dan de helft van onze luisteraars daarmee content stel. Maar wetend dat die mens ook nog heel veel mooie andere platen heeft, en die draai ik ook wel regelmatig in mijn programma een keer. Goed, You're the First to Last My Everything, Mr. Barry White. Van Barry White gesproken, gaan we nu naar een ander kaliber. Ze treedt nog altijd op, ze zingt nog altijd deze Sylvie Melody, nu met het groepje Liquid. Vroeger was dat zo, en daarna was het gewoonweg Silver, Turn the Tide.

zomerplaten jij ook nog kan kiezen, beste vrienden. Je kan dat eens doen. Schrijf het een keer onder mijn Facebookpagina. En dat is Humblet Gerrit. Kan je mijn berichtje sturen? En dan kan je zeggen van Lasse, dat is mijn ultieme zomerhit. En dan kan je dat achterlaten bij mij. En dan speel ik dat wel een van deze dagen. Nu heb ik nog eens zelf gekozen. Eentje uit 2003 is het alweer geleden. 23 jaar oud is deze plaat. Binnenkort is dat al een oldtimer, hè? The Underdog Project met Summer Jam.

De betere platen van de Kreuners uiteraard. Met onze Walter Gultaars en Ben Krabbe en al de rest wat er nog bij hoorde. Maak me wakker voor je gaat was een van die platen van dat gezegd. Na al dat dansgeweld kunnen we even wel een rustmomentje gebruiken. We blijven met Nederlandstalige platen zitten en dat doen we met deze. Hij heeft een nieuwe single uit, dat weet u ondertussen ook wel. En dat is Zot Verliefd. Maar dit was dan een andere plaat die we ook nog wel eens wilden draaien voor jullie. Dit is Zeg eens Hallo, Bart Kuil.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere

0: Eventjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pulse FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
2: Gerrit de Groot voor Radio Pros.

Wat een fijne klassieker, hè? Dit was Manfred Mann en Ho Ho Santa Clown. Beste vrienden, dat zijn van die oldies waarvan je toch wel wat vrolijk van komt. Die iedereen kent en die moeten op de radio komen. Onder meer, deze is ook nog zo eentje. Van de jaren 60 gaan we naar de jaren 70. If I Can Have You. Dit is nog eens Yvonne Elleman.

Een van de mooiste Nederlandstalige platen van het moment vind ik toch wel deze Aaron Blommaert. Blommaert en Zoe. En dat met tranen van goud. Beste vrienden, we gaan zo stilletjes aan afscheid nemen. Zometeen heb je Peter Messieu. Die gaat ook alweer de mooie geschiedenis van de muziekjes meegeven. En dat is ook wel fijn om daarnaar te luisteren. Boy George komt er nog aan met Everything I Own. En deze Kylie Minogue en Padam Padam. Wat mij betreft, ik ben er graag morgen terug. En dat tussen 16 en 18 uur op ProzFM met Hits in de Spits. Tot

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: Eindelijk prijs voor Jasper Philipsen in de Tour. Hij was tijdens deze 17e etappe de snelste van een groep vluchters. En dat is ook een goede zaak voor de groene trui, want Philipsen nadert nu op 7 punten van de Deen Mats Pedersen. De Zwitser Mauro Schmidt werd tweede vandaag, de Nederlander Olaf Kooi derde. De Sloveen Tadej Pogačar blijft in het geel. De soap rond Bultrug Valvestimi blijft maar duren. Mogelijk leeft het dier toch nog, dat schrijft de Duitse krant Bild. Dat baseert zich op de DNA-stalen die niet overeen zouden komen. Een van de bultrug die aanspoelde in Denemarken en een van Timmy toen die nog leefde. Experten zijn sceptisch, je hoort marinebioloog Jan Haalters.
4: De vraag is, waarom heeft men dat DNA-staal naar China gestuurd? Want er zijn genoeg labo's in Duitsland of Denemarken die twee stalen van DNA zeer gemakkelijk kunnen vergelijken. Vermoedelijk is Timmy zeer snel na de vrijlating doodgegaan. Men heeft dan die trekker gevonden tijdens de autopsie. Dus ik begrijp niet van waar die berichten nu komen.
3: Bild sluit niet uit dat er gesjoemeld is met de DNA-stalen. Je moet radiofrequenties kunnen blijven ontvangen in je nieuwe auto. Dat vinden de ministers van media in ons land. Zonder dat je moet streamen dus via je gsm bijvoorbeeld. Vlaams minister van media Sieltje van Achter legt uit.
5: Gemiddeld luisteren Vlamingen 3 uur per dag naar live radio en ook vooral in de auto. Radio is gratis, eenvoudig, beschikbaar in de wagen. En als je geen knop meer hebt of die radio niet meer zou hebben, ja, dan moet je al een internetabonnement gaan nemen en ga je dataverbruik hebben om nog naar je favoriete zender te moeten zoeken.
3: Ons land gaat daarvoor pleiten bij Europa dat zoiets kan verplichten aan autobouwers. En dat is dus goed nieuws, want dan kan je zonder problemen blijven luisteren naar deze zender. Het Louvre heeft opnieuw de deur geopend van de zaal waar vorig jaar de kroonjuwelen gestolen werden. Alle vitrines met waardevolle collecties zijn weggehaald uit die Apollo-galerij. Die is volgens de directeur van het Louvre mooi genoeg om op zichzelf een ding te zijn. In oktober vorig jaar werden in totaal 8 Franse kroonjuwelen gestolen, goed voor 88 miljoen euro. De buit werd nooit teruggevonden. Meer geluk bij Tomorrowland, want daar is een van de 2 gestolen kunstwerken terecht. Tijdens het eerste festivalweekend werden er 2 schilderijen meegenomen uit het restaurant van het festival. 1 daarvan is nu dus blijkbaar terug. Hoe dat gebeurd is en door wie, dat is voorlopig nog onduidelijk. Droog en bewolkt, met hier en daar de zon die er nog even doorkomt. Temperaturen tot 24 graden. Vanavond koelt het flink af en is er ook kans op regen. Morgen hetzelfde weer bij een graad of 25. Vanaf vrijdag dan wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: Radio Pros, zomer erop los. Kijken is toegelaten.
9: Dit kan wereldwijd.
10: www.radiopros.be.

Lindsay Buckingham, Trouble op Radio Pros FM. Een heel goede avond. Goed dat je er weer bij bent. En het is woensdag. Ja, en als je vakantie hebt, sta je er waarschijnlijk niet bij stil welke dag het is. Dat heb ik ook eigenlijk wel. Maar voor de mensen die wel aan het werk zijn, het weekend is nog net iets te ver weg. Maar de week is al gebroken. En daarom zijn we hier om je verder te laten ontspannen. Wat dacht je van Andrea True Connection? More, more, more.

Warm geluid van John Horton en zo jong. Voor vele tijd voor de warme maaltijd. Hopelijk staat er een culinair hoogstandje op het menu. En zo niet, onthoud dat een beetje ketchup wonderen doet voor alles wat net iets te lang in de pan heeft gelegen. Smakelijk!

Via de Pros-app of bel 070 22 22 50. 070 22 22 50. En misschien hoor jij jouw favoriete plaat op de radio.

0: Dat oude goud in uw lade, het is meer waard dan u denkt. Bij Juwelen de Rover in Velzeke krijgt u een eerlijke overnameprijs. Of u kunt uw oud goud inruilen voor een nieuw juweel. Van tijdloze ringen tot stijlvolle uurwerken. Ontdek de mooiste collecties in zilver en goud. Juwelen Danny de Rover op Stalstraat 33 in Velzeke. Waar oud goud weer gaat schitteren.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-40-85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Een wel heel opmerkelijk duo uit de jaren 80, de Franse chanteuse Mireille Mathieu sloeg in 1983 de handen in elkaar met niemand minder dan Patrick Duffy. Inderdaad, Bobby Ewing uit de legendarische tv-serie Dallas. Ze namen dit product op en werd een verrassende hit. Together We're Strong. Ze waren pioniers in de Britse soul-scene, alhoewel de zanger zelf uit Jamaica kwam. Ik heb het over Jimmy James en de Vagabonds. I'll Go Where the Music Takes Me.

Een mooie samenwerking van vorig jaar, bekend in de versie van Kenny Rogers en Dolly Parton, Islands in the Stream. Maar Laura Lynn samen met Dean Delanois maakte er elke dag een lach van. Benieuwd wat er achter die mysterieuze groene deur zit van Shaking Stevens, stevige rock'n'roll, Green Door.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be. 107-1-100.

Zon in je radio, dat was Bobby Goldsborough en Hello Summertime. Maak vanaf aanstaande zondag kans op een gratis spaghetti. Tijdens onze live programma's trekken we op willekeurige momenten een naam uit onze ledenlijst. Hoor jij je naam voorbij komen? Bellen is de boodschap. Bel meteen naar de live DJ op 070 22 22 50. En ben je er op tijd bij, dan ligt jouw gratis toegangskaart voor de spaghettiavond op zaterdag 5 september klaar aan de kassa op vertoon van je lidkaart. Bel je niet, dan vervalt je kans en maken we iemand anders blij. Mis onze live uitzendingen dus niet, want wie weet ben jij wel één van de gelukkigen. Nog één lid? Word snel lid via Radio Pros FM en doe meteen je voordeel.

Een vraag waar we helaas het antwoord niet op hebben, maar wat klinkt het toch mooi uit de keel van Helmut Lotti. Waarom ik en niet die ander? We maken ons op voor de finale van deel 1 met zometeen The Adventures of Stevie V en Dirty Cash Money. Mocht de Belastingsdienst meeluisteren, het gaat over fout geld, niet over mijn salaris. Maar nu eerst Little Richard met Tutti Frutti. Tot zo, hè. Wap, wap,

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Freedom come, freedom go, the fortunes. Vrijheid is prachtig, maar laten we eerlijk zijn. Goede muziek maakt het leven toch net wat leuker, hè? Fijn dat je er nog bij bent voor het tweede deel van het programma. Pak er nog wat te drinken bij, leun achterover en geniet van het komende uur. Een nummer oorspronkelijk gezongen door Ben E. King. Maar Aretha Franklin vond het blijkbaar zo goed dat ze dacht, dat kan ik beter. En eerlijk is eerlijk, ze kreeg geen ongelijk. Spanish Harlem.

Dit is de zomer van Radio PROS. Radio PROS is er voor jou. Radio PROS is er door jou. Radio PROS zomert erop los.

Monique Smit en Tim Douwsma droomden nog net even lekker van elkaar. We schroeven het tempo wat op. Straks hoor je Love Song van Extreme. Maar eerst gaan we op wandel met Fats Domino, Walking to New Orleans.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren al zien. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Guess what they dance in Colombia?

Dat was Sailor en La Cumbia. Als u de drang voelde om met de heupen te wiegen terwijl u de afwas deed, dat is volkomen normaal. Geen reden tot paniek. Tijd voor wat Britse charme van de man met de stembanden van staal. Sir Tom Jones, misschien een leuk weetje. Begin de jaren 60 stond hij zo hard te zingen in de studio dat hij bij het opnemen van een hoge noot flauw viel. Ah wel, dan noem ik nog eens overgave aan het vaccin. Gelukkig hoef jij bij dit nummer alleen maar te luisteren. Help yourself.

Jan Biggel, wat kan het leven toch mooi zijn. Je zou er bijna spontaan een koud biertje bij opentrekken. Dat mag, hè. We blijven in de vrolijke sfeer, want we gaan door met Mark Thompson. Hij roept het al een paar jaar uit vanuit de grond van zijn hart. Oh, oh, Melanie. Wie Melanie precies is, weten we niet. Maar aan de muziek te horen heeft ze een behoorlijk sterke indruk achtergelaten.

Het kippenvel, stemgeluid en de donkerste zonnebril uit de popgeschiedenis. Roy Orbison met Blue Angel uit 1960. Die iconische zwarte zonnebril droeg hij helemaal niet om er geheimzinnig of cool uit te zien. Hij was vlak voor een grote tournee met de Beatles zijn gewone bril op sterkte vergeten in een vliegtuig. En uit pure noodzaak zette hij maar zijn optische zonnebril op. Het publiek vond het geweldig en zo werd een verstrooid momentje zijn levenslange handelsmerk. Muziek met een aanstekelijke beat, wat absoluut geen straf is. Maxine Nightingale, Right Back Where We Started From.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedereen.

kaartjes. De inkom is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina.

Mac en Katie Kissoon, Love Will Keep Us Together. Mooi hoor, liefde houdt ons bij elkaar. Maar goed, als de liefde eenmaal beklonken is en het avondwoord heeft, John de Bever daar een net wat praktischer aanpak voor. John zegt namelijk, laat het licht maar uit, we doen het in het donker. Hola.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

Probeer het maar eens drie keer snel na elkaar uit te spreken zonder je tong te breken. Oompala paiero marva. Als de buren u net vreemd aankeken omdat u dat hardop stond mee te zingen, gewoon zwaaien en negeren. En zo vliegen de leukste uren van de dag weer voorbij. De muziekdoos gaat voor vandaag dicht. De platen gaan terug in de hoes. Hopelijk heeft u minstens zoveel plezier gehad als ik hier in de studio. Vergeet niet, het leven is te kort voor slechte muziek. Dus blijf afgestemd op Radio Pros FM. Morgen zijn we er weer. Graag tot dan.

0: Musique Mosaïque. Peter Monsieur.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM Radio Pros.
3: Radio Pros activiteitenkalender.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven. Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475 98 32 33.
5: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Pros FM.
3: Regionaal nieuws.
6: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninove omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feel Festival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
3: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
2: ProsFM.
1: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Ron van der Steen.
8: Goedenavond.
1: Welkom bij de Sfeermakers.
7: Dus.

Dit is toch wel een stukje klasse muziek om u tegen te zeggen. Deze van Fleetwood Mac hoorde je en met Gypsy. En Fleetwood Mac was een Britse-Amerikaanse rockband die in 1967 werd opgericht in Londen. En ze hebben wereldwijd meer dan 120 miljoen platen verkocht, waarmee ze een van de best verkopende muzikale artiesten zijn. Vrienden, hele goede avond. Welkom hier bij Radio Plus FM. Op deze woensdagavond, 22 juli, zijn we al. En tot 10 uur is dit weer een nieuwe aflevering van Sfeermakers.

In 2019 keerde Michael McDonald even terug bij de Doobie Brothers na 25 jaar. En hij hoorde een van hun hits uit 1972. De Doobie Brothers waren dat met Listen to the Music. Ik heb het even nagekeken wat zo'n boekingsprijs is voor de Doobie Brothers. Echt, verschiet niet. Dat ligt tussen de $500,000 en $749,000. Echter, een recente verandering in hun populariteit kan een prijsschommeling veroorzaken die veel verder gaat dan dit bijvoorbeeld. 105.5, 107.1, 107.5 en

0: Een beetje stevige rockgehalte vanavond hier op de radio met een paar goede gitaren erbij. Ook wel een beetje de favoriete muziek van onze collega Johnny Johnson, die harde. Deze van Neil Young en Rocking in the Free World was dat. En Neil Young is een Canadese singer-songwriter. Hij begon zijn muzikale carrière in Winnipeg in de jaren 60, waarna hij naar Los Angeles verhuisde. En hier had hij het meeste succes met de band Buffalo Springfield, waarna hij zich op solowerk richtte met Crazy Horse.
1: Goedenavond, dames en heren. Ja, dankjewel, dankjewel. Van harte welkom. Ik ben Margriet Hermans en ik kom hier zingen vanavond voor het goede doel.

0: 这些用的什么呢？不当不当，铁粉。
1: En ze behoort nu ook al bij de hemelse helden en hemelse heldin. Deze Margriet Hermans hoorde je met het goede doel. Het was niet alleen een fantastische zangeres, maar ook een fantastische presentatrice. En ze deed destijds ook nog mee in de politiek. Vrienden van Radio Pros, nu even muziek van Ramses Safi en zijn Sammy.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053 769 610 of mailen kan naar info@latourbière.be.

Dana Winner staat ook al heel wat jaren op de planken en ze heeft altijd wel van die mooie nummers uitgebracht. Dit was eens de stilte van de nacht die je hoorde. En nu tijd naar hits uit onze hitparade, de top 50 in Vlaanderen. Bruno Mars met zijn nieuwe single On My Soul.

Twee weken geleden stonden ze nog op Rock Werchter. Deze Mumford & Sons hoorde je met de Little Line Man. En wie kwam er dan op het podium als verrassing? Jawel, niemand minder dan onze Pommelin Thijs. Gisteren was het onze nationale feestdag 21 juli en die dag ging niet zomaar onopgemerkt voorbij, want koning Philippe, een beetje bescheiden ook, met een bakje frieten bij de Brusselaars. Hij zei nog dat het slecht is voor de lijn, maar jongens toch, ik eet bijna elke dag frieten en zie naar mij. Maar goed, koning Philippe en koningin Mathilde hebben de nationale feestdag afgesloten tussen de Brusselaars. Samen met hun vier kinderen schoven ze dinsdagavond aan bij Resto Nationaal, het traditionele mossel- en frietfestijn op het Vossenplein in de Marollen. En de onverwachte tafelgenoten van de koninklijke familie waren na afloop bijzonder enthousiast.

Het waren een van die populaire New Wave bands van begin de jaren 80. En de liedzanger ook zo'n speciale man. Je hoorde The Cure met Lullaby. En nu is het tijd voor onze Radiopros supertip van deze week. En dat is Christophe met Ik geloof nog in mijn dromen.

Christophe heeft een nieuwe single te pakken en wat voor een, die klinkt toch wel bijzonder mooi. Christophe, de supertip van deze week hier bij Radio Pros, nog tot aanstaande zondag. En je hoorde hem met Ik geloof nog in mijn dromen. En nu mag Donny Fabri het nog eens doen met Zoveel mooier.

0: schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door dax, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
1: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
2: Ah, hier zie je een Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
1: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
2: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
1: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
2: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
3: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
4: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
5: Pros FM Radio.
6: Ron van der Steen.
4: Sfeermakers bij Radio Pros. Goedenavond.

We mogen in Vlaanderen toch wel trots zijn dat we heel wat goede artiesten hebben, zeker en vast ook als deze heer Frank Hallan. Destijds ook nog een mooie duet opgenomen met Sandra Kim, maar dit was Frank Hallan eventjes helemaal alleen en je hoorde zijn nummer Hey. We gaan op naar 9 uur hier bij Radio Pros, hier vanavond in Sfeermakers. Straks zijn we terug in deel 2 nog tot 10 uur en ik heb voor jou nog muziek van Eddie uit Kluisbergen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Radio Pros Activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1 uur smiddag. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros-team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Goedenavond.
0: Welkom bij de Sfeermakers.
7: De sfeer.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue. I still ain't that name.
1: Johnny Cash, een nummer uit de jaren 60 geplukt. En je hoorde deze, A Boy Named Sue was dat. Aanstaande vrijdag is het terug Made in the USA country uurtje tussen 9 en 10 uur 's avonds vrijdagavond met onze collega Johnny Johnson. Maar tussen 8 en 9 uur ben ik er wel bij met sfeermakers. En de sfeer zal er zeker en vast goed in zitten op weg naar dat uurtje van onze collega. Hoor je dan ook alleen maar andere muziek dan je misschien soms te weinig hoort op de radio?
2: Pulse FM.

De sfeer zit er goed in vanavond met Bart Peters en madammen met een bontjas. Urbanis had het daar in de tijd ook al eens over. En ik hou ook niet van madammen met een bontjas. En nu nog meer van dat Vlaams werken op jouw radio. Muziek uit eigen bodem. Onze Larissa met Broodje Geluk.

0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
1: Goedenavond, welkom bij Radio Pros.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning, van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
5: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo te benen, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
4: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere paardjes te zwijgen.
5: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan de goede prijzen.
4: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
5: Inderdaad, AD De Leijzen gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30. En zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880. Of op www.deleijzengalmaarden.be.
4: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5.

Ik vraag me af, hoe zou het zijn met Johan Verminnen en zijn gezondheid? Want hij zou een afscheidsconcert geven, maar dat hing dan niet door. Maar zijn muziek is toch altijd prachtig geweest. Johan Verminnen en Laat me nu toch niet alleen. En wie zijn er ook van die kijkers die altijd kijken naar Thuis, die al heel lang loopt op de VRT. Want onze Lea Thijs die is ondertussen 81 jaar en ook ongeneeslijk ziek en moet wel een beetje has terugnemen in Thuis. Maar ze blijft spelen tot ik niet meer kan, zegt ze.

Boudewijn de Groot uit Nederland heeft al een mooie muziekcarrière uitgebracht. En dit was een van zijn nummers. Je hoorde Ik Ben Ik. En nu even terug in het hitverleden. Radio.

Ze hadden toch wel een geweldig nummer uitgebracht in 1979. Deze Selector was dat met On My Radio. En je luistert nog steeds naar Radio Pros via onze drie frequenties. En dat is 105.5 FM, 107.1 FM en 107.5 FM. Maar het kan ook allemaal via DAB Plus voor de regio Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen. Maar ook online radiopros.be. En ook via de app. Dus zoveel mogelijkheden om toch naar ons te kunnen luisteren.

Rita Michiko was dat. Het was ook een fantastische videoclip van deze Marcia Bella die je hoorde. Een van die nummers terug naar de jaren 80 gingen we hier bij jouw Radio Pros FM. En dit zijn die London Beat nog een keer met I've

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerardwerksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen al zien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moeitijn.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio Pros.
6: Ron van der Steen.
7: Welkom bij

Ik vond hier nog even een pareltje bij Radio Pros in ons archief. Deze van Freddie Mercury met Time Wait for No One. En zo gaan wij stilaan op naar 10 uur, maar we hebben nog een paar leuke nummers voor jou klaarstaan. En we gaan daarmee terug naar het hele grijze hitverleden. Nat King Cole en Unforgettable.

0: Unforgettable. Toch prachtig om dit nog eens terug te horen op de radio. Deze Nat King Cole was dat en Unforgettable. En we gaan zo op naar 10 uur hier bij Radio Pros FM. Deze sfeermakers voor vanavond zit erop. Ik wens je nog een hele fijne avond toe. En graag tot morgenavond weer tussen 8 en 10 uur. Want dan zijn wij terug.
1: Pros FM.
2: Goedenavond.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Een grote zoekactie naar een jongetje van 5, Timeo. Eind juni verdween die samen met zijn vader in Onet, in de provincie Namen is dat. Intussen is er nog altijd geen spoor van de twee. De zelfvermiste personen wil daarom iedereen inschakelen, ook u en ik. Je hoort Gerry van Loek.
4: Het is een regio die zeer toeristisch is. Dus misschien zijn er wielertoeristen geweest, wandelaars, amateur dronepiloten, noem het op. Maar wij zijn vooral op zoek naar mensen met beeldmateriaal. En als we over beeldmateriaal beschikken, met betrekking tot het parkeerterrein in Onet, naast het voetbalterrein waar dat de auto werd teruggevonden, dan zijn wij daar zeer in geïnteresseerd.
3: Voorlopig liggen alle pistes open. Het zou kunnen gaan om een ontvoering, maar evengoed is de twee iets overkomen. Nog geen akkoord bij de brandweer in Brussel. De brandweer staakte gisteren nog omdat ze te weinig mensen en middelen hebben. De regering belooft onder meer 40 nieuwe brandweerlieden tegen het einde van het jaar. Maar de vakbonden zeggen dat er meer nodig is en sneller. Er is morgen een sociaal overleg in de gevangenis van Haren bij Brussel. De afgelopen weken raakten zeker 7 personeelsleden gewond door agressie van en tussen gedetineerden. De werkomstandigheden moeten beter, zegt Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
5: Dat doe je door te beginnen met die overbevolking weg te nemen. Ik denk dat het niet normaal is dat een splinternieuwe gevangenis, dat je daar op dit moment meer dan 100 mensen op de grond hebt liggen, nadat er meer dan 100 bedden zijn bijgeplaatst. Dat is niet normaal. En dan ga je misschien het personeel dat er begint te werken, kunnen aan boord houden. Nu beginnen mensen er te werken en na een tijdje zijn die terug weg.
3: Saoedi-Arabië mag een nucleair programma opstarten. De Amerikaanse president Trump heeft daarvoor het licht op groen gezet. Dat betekent dat Saoedi-Arabië op termijn uranium kan verrijken en ook kernwapens kan maken. Met een belangrijke rol voor Amerikaanse bedrijven. Op die manier wil Trump extra kracht kunnen zetten in het Midden-Oosten. Letterlijk, want hij vreest al langer dat Iran aan een atoombom werkt. En op het EK skileren in Italië heeft Bart Swings zijn 3e titel te pakken. Na goud op de punten en de afvallingskoers was hij nu ook de snelste op de 1000 meter. We krijgen een bewolkte nacht. Het koelt af tot minimaal 11 graden. Morgen overwegend bewolkt met kans op een bui bij een graad of 25. Vanaf vrijdag wordt het zonniger en ook warmer bij 26 graden. Zaterdag tot 28 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app.

0: Google Play Store en de Apple App Store.
1: Bros FM.
2: Radio Bros.
3: Radio Bros activiteitenkalender.
4: Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pros opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radio Pro Spaghetti Festijn in Jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
5: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
3: Regionaal nieuws.
6: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninoven omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt, gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feel Festival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
3: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google.

0: activiteitenkalender.
1: Dancing Parasol in de Opstalstraat 33 in Zottegem-Velzeke nodigt je van harte uit op de show namiddag 26 juli aanstaande met optredens van Anthony en Antoine Fokkema en natuurlijk ook Danny de Rover. De deuren gaan open om 11:30. Voor de show plus het diner betaal je €35. Info en reservatie via 0475-98-32-33. Na het grote succes van vorig jaar organiseert Radio Pro's opnieuw zijn spaghettiavond. 5 september van 4 tot 9 in het jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. Je kan er kiezen uit spaghetti bolognese, vegetarisch of croque-monsieur bolognese. Prijs per persoon €15. De maaltijden kunnen ook afgehaald of meegenomen worden. Kaarten zijn te verkrijgen bij alle medewerkers en natuurlijk ook in de studio, Lijkstraat 5 in Heldergem of via radiopros.be. Het Radiopros Spaghetti Festijn in jeugdcentrum De Kouter, Middelkouter 10 in Haaltert. 5 september van 4 tot 9. Sfeer, gezelligheid en lekker eten met een glaasje bij zijn onze troeven.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
3: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

0: gezin.
1: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

it bye-bye. And don't be afraid of the dark.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hou zondag 26 juli vrij, want dan is er het verjaardagsbal van Larissa. Feestcomplex Europa in Brakel barst dan uit zijn voegen. Het verjaardagsbal van Larissa. Met optredens van Matthias Lens, John Dennis, Herbert Verhagen, Corina, Yves Segers, Johan Veugelers. En natuurlijk Larissa. Fanclubleden betalen €25 inkom, niet-leden €29. Het verjaardagsbal van Larissa. 26 juli in Feestcomplex Europa in Brakel. Deuren open om 1.

0: Nieuws middags. De show start vanaf 2 uur. Reserveer verplicht nu al je plaats via 0473-422329.
1: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Pros FM. Regionaal nieuws.
3: Van vrijdag 24 tot en met zondag 26 juli staat de regio Aalst volledig in het teken van de pikkeling. Tijdens dit internationaal erkende oogstfeest herleven oude tradities met indrukwekkende oogstdemonstraties op het veld. Het programma zit boordevol live volksmuziek, internationale dansgroepen en gezellige terrasjes met lokale streekproducten. Dit unieke erfgoedfeest is gratis toegankelijk voor jong en oud. Van vrijdag 24 tot en met dinsdag 28 juli wordt het centrum van Ninove omgetoverd tot één grote feestzone voor de jaarlijkse julikermis. De feestelijkheden worden op vrijdagavond om 6 uur afgetrapt met een gloednieuwe avondmarkt gevolgd door de traditionele beertjesworp om 7 uur. Vijf dagen later kan er genoten worden van sfeervolle attracties met op maandagmiddag een prikkelarme kermis en op dinsdag een voordelige familiedag. En op donderdag 23 juli kan er in het Waalborenpark van Assen opnieuw genoten worden van het sfeervolle Feelfestival. Vanaf 7 uur 's avonds gaan de deuren open voor een gezellige muzikale avond in de buitenlucht. Om 8 uur starten de live optredens met de bands OK Panda en Random Minds. Bezoekers zijn van harte welkom met een eigen picknickdeken en een gevulde mand om te genieten in het groen. En de toegang tot het park is volledig gratis.
4: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel.